0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Wateroverlast door het onweer van afgelopen nacht. In West-Vlaanderen stonden straten en wegen onder water en ook verschillende kelders liepen onder. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is de bliksem dan weer ingeslagen op een dak van een huis, met brand tot gevolg. Het vuur kon wel snel geblust worden en er raakte niemand gewond. Be Alert, het waarschuwingssysteem van de overheid, moest vrijdag meer dan 1 miljoen mensen waarschuwen voor het onweer, maar dat liep grondig mis. Heel wat mensen kregen de e-mail met de waarschuwing een dag te laat of helemaal niet. Yves Stevens van het crisiscentrum.
3: Het is inderdaad wel een structuurprobleem. Als er kleinere campagnes worden verstuurd, zoals bijvoorbeeld door steden en gemeenten, dan is dat niet dergelijke bulkverzending en dan staat dat probleem zich niet. Van zodra dat het echt over tienduizenden, honderdduizenden gaat, ja, dan gaan de knipperlichten bij die e-mailproviders wel af.
2: Omdat ze het dan als spam of phishing beschouwen en de waarschuwingen dus tegenhouden. En op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. Door de overwinning is Duitsland groepswinnaar en dus ook al zeker van de volgende ronde. Afgelopen nacht is de wedstrijd Ecuador-Curaçao geëindigd op een 0-0 gelijkspel. En rond deze tijd neemt Tunesië het op tegen Japan. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig, met maxima boven de 30 graden. Music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
2: Lange haren en dan hadden we gyproc platen en daar zaagden we dan gitaren uit.
3: Ah, ja, ja, ja.
2: En dan speelden we in de tuin.
3: Met een gyproc gitaar. Ja. Dat is fantastisch. Ja.
0: En over op je 50ste nog heel de wereld aan kunnen.
2: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
6: Midas, je kan altijd vooruit.

Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Billy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah.
1: Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
0: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen. Hinder op verschillende plaatsen door het onweer van afgelopen nacht. In het zuiden van West-Vlaanderen liepen straten en wegen onder water en ook verschillende kelders zijn eronder gelopen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen vloog het dak van een huis in brand na een blikseminslag. Het vuur kon wel snel geblust worden en er raakte niemand gewond. Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels vanavond tegen Iran. Hij zit niet in de selectie omdat hij ziek is. Vanuit LA sportjournalist Jarno Berto.
6: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. En ja, zal niet meespelen tegen Iran. De doelpunten zullen van iemand anders moeten komen.
5: Wie hem zal vervangen is nog niet duidelijk. Nog op het WK-voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. Door de overwinning is Duitsland groepswinnaar en dus ook al zeker van de volgende ronde. Afgelopen nacht is de wedstrijd Ecuador-Curaçao geëindigd op een 0-0 gelijkspel. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig, met maxima boven de 30 graden.

0: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
3: klinken.
2: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
3: Klinkt goed.
2: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haar omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Happy 2000!

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Vanaf maandag en hele week op Willy.
1: Music Matters. Willy.

0: Is Vic there?
1: Hello.
0: Is Vic there? Is Vic there? Is Vic there?

0: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch, dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
4: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen. De hevige regen van afgelopen nacht zorgde op verschillende plekken voor wateroverlast. Onder meer in West-Vlaanderen liepen straten, wegen en kelders onder. In Limburg waren er dan weer stroomonderbrekingen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen sloeg de bliksem in op een huis. Het dak vloog in brand, maar de brandweer kon het vuur snel blussen. Er vielen ook geen gewonden. Be Alert, het waarschuwingssysteem van de overheid, werkte de voorbije dagen niet zoals het zou moeten. Vrijdag moesten meer dan 1 miljoen mensen gewaarschuwd worden voor onweer, maar heel wat mensen kregen pas gisteren een e-mail of zelfs helemaal niets. Yves Stevens van het crisiscentrum.
8: Het is inderdaad wel een structuurprobleem. Als er kleinere campagnes worden verstuurd, zoals bijvoorbeeld door steden en gemeenten, dan is dat niet dergelijke bulkverzending en dan staat dat probleem zich niet. Van zodra dat het echt over tienduizenden, honderdduizenden gaat, ja, dan gaan de knipperlichten bij die e-mailproviders wel af.
7: Omdat ze het dan als spam of phishing beschouwen en de waarschuwing dus tegenhouden. Ongeveer 670.000 Belgen werken op zondag. Dat waren er nog nooit zoveel. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienst Atentia. Vooral jongeren tussen 20 en 24 jaar werken minstens 2 dagen per maand op zondag. Volgens Atentia zien werknemers het al maar vaker als een onderdeel van hun werkweek. Maar 4 op de 10 Belgen verwachten er wel een extra vergoeding voor. In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance is erbij, samen met de Iraanse buitenlandminister en bemiddelaars Qatar en Pakistan. Het voorlopige akkoord werd woensdag al ondertekend, maar het is fragiel. Eigenlijk moet er 60 dagen lange wapenstilstand zijn, ook in Libanon. Maar het Israëlische leger houdt zich daar niet aan. Daarom sloot Iran de zeestraat van Hormuz weer af. Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels vanavond tegen Iran op het WK voetbal. Hij zit niet in de selectie omdat hij ziek is. Vanuit LA, sportjournalist Jarno Berto.
9: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. En ja, zal niet meespelen tegen Iran. De doelpunten zullen van iemand anders moeten komen.
7: Wie hem zal vervangen is nog niet duidelijk. En nog op het WK voetbal is Duitsland al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-1 van Ivoorkust. Het winnende doelpunt viel wel pas in de 94ste minuut. Afgelopen nacht was er ook nog de wedstrijd Ecuador-Curaçao. Daar raakten ze niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig, met maxima boven de 30 graden. Music matters.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
3: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
4: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Deze week kom je bij Spar voor
3: 1+1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
5: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
4: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
6: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
7: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
8: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
6: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. 6 op de 10 werknemers in ons land hebben elke week last van slaaptekort. Bijna 20% heeft er zelfs dagelijks last van. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Vooral vrouwen slapen te weinig. En dat heeft een impact op de werkvloer, zegt Barbara Vroegstraten van Atentia.
7: Vooral onze concentratie, motivatie, productiviteit, maar ook ons geheugen die daaronder lijden. Dus dat is toch niet alleen een individueel probleem, maar ook een risico voor bedrijven. De kans op fouten, op ongevallen stijgt, ook het ziekteverzuim neemt toe, wat dan weer kosten natuurlijk met zich meebrengt. En uit onze cijfers blijkt ook dat echt wel de helft van de werknemers ook al eens ziek was als gevolg van die vermoeidheid.
6: Slaaptekort komt vaak door stress, maar ook medische aandoeningen spelen soms een rol, bijvoorbeeld slaapapneu. Afgelopen nacht trok er weer hevig onweer over ons land, met dus veel donder en bliksem. Er werden zelfs bijna 10.000 ontladingen geregistreerd. In Dendermonde sloeg de bliksem in op het dak van een huis, met brand tot gevolg, maar die kon snel geblust worden en raakte niemand gewond. In West-Vlaanderen was er op verschillende plaatsen wateroverlast en er waren ook felle hagelbuien. Die zorgden voor schade, onder meer aan auto's. In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS. Onder meer Amerikaans vice-president J.D. Vance is erbij, samen met de Iraanse buitenlandminister en bemiddelaars Qatar en Pakistan. Het voorlopige akkoord werd woensdag al ondertekend, maar het is fragiel. Eigenlijk moest er 60 dagen lang een wapenstilstand zijn, ook in Libanon, maar het Israëlische leger houdt zich daar niet aan. Daarom sloot Iran de zeestraat van Hormuz weer af. En het is nog niet duidelijk wie Jeremy Doku zal vervangen bij de Rode Duivels vanavond. Ze nemen het dan op tegen Iran. Maar Doku heeft een luchtweginfectie en kan er dus niet bij zijn. Bondscoach Rudy Garcia heeft wel verschillende opties. Dat vertelt sportjournalist Jarno Berto.
8: Het meest logische op dit moment lijkt dat die Leandro Trossard van rechts naar links verschuift, omdat Trossard eigenlijk zijn plek op de linkerflank opgaf aan en voor Jeremy Doku. Dat wil zeggen dat er een plek vakant is op de rechterkant. En dan lijkt het ons wel waarschijnlijk dat het ofwel Dodi Lukibakio of Alexis Salemakers wordt en niet bijvoorbeeld Kevin De Bruyne schuiven naar rechts om Hans van Aken een plek op dat middenveld te geven.
6: En nog op het WK voetbal heeft Japan overtuigend gewonnen van Tunesië. Het werd 0-4. Voor Tunesië zit het WK erop. Japan heeft nu in zijn groep evenveel punten als leider Nederland, maar dat heeft wel een beter doelsaldo. Duitsland won gisteravond trouwens met 2-1 van Ivoorkust en is zoal zeker van de volgende ronde. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig met maxima boven de 30 graden.

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Vanaf maandag en de hele week op Willy. Music matters,
1: Willy. Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
5: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
4: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
5: Ah ja, oké, maar waar?
4: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
5: Oef.
6: Midas, je kan altijd vooruit. Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
7: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
8: Voilà, ik klap en dan eet hem.
7: Kunt het zien?
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go, yeah.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
2: Lange haren en dan hadden we gyproc platen en daar zaagden we dan gitaren uit.
3: Ah, ja, ja, ja.
2: En dan speelden we in de tuin.
3: Met een gyproc gitaar. Ja. Dat is fantastisch. Ja.
0: En over op je 50ste nog heel de wereld aankunnen.
2: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken.
4: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
5: Klinkt goed.
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Code Yellow!
7: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Dus ook voor klanten.
7: Yep. Go for info naar telenet.be.
8: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
9: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
8: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
0: Deze week kom je bij Spar voor
10: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
11: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. 60% van de werknemers in ons land heeft elke week last van slaaptekort. Bijna 20% heeft er zelfs dagelijks last van. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Vooral vrouwen slapen te weinig en dat heeft een impact op de werkvloer, zegt Barbara Vroegstraten van Atentia.
4: Vooral onze concentratie, motivatie, productiviteit, maar ook ons geheugen die daaronder lijden. Dus dat is toch niet alleen een individueel probleem, maar ook een risico voor bedrijven. De kans op fouten, op ongevallen stijgt, ook het ziekteverzuim neemt toe, wat dan weer kosten natuurlijk met zich meebrengt. En uit onze cijfers blijkt ook dat echt wel de helft van de werknemers ook al eens ziek was als gevolg van die vermoeidheid.
3: Slaaptekort komt vaak door stress of door medische aandoeningen zoals slaapapneu. En sport, de reisbeperkingen van Iran op het WK voetbal worden versoepeld. Dat heeft de bondscoach van Iran laten weten. Als Iran in de VS speelt, mogen ze pas één dag van tevoren naar de VS afreizen. Hun basiskamp is dan ook in Mexico. Voor een derde WK-wedstrijd tegen Egypte wordt die regeling dus versoepeld en mogen ze zelf kiezen wanneer ze aankomen. En intussen is het nog niet duidelijk wie Jeremy Doku zal vervangen bij de Rode Duivels vanavond in de match tegen Iran. Doku heeft een luchtweginfectie en kan er dus niet bij zijn. Bondscoach Rudy Garcia heeft wel verschillende opties. Dat vertelt sportjournalist Jarno Berto.
5: Het meest logische op dit moment lijkt dat die Leandro Trossard van rechts naar links verschuift, omdat Trossard eigenlijk zijn plek op de linkerflank opgaf aan en voor Jeremy Doku. Dat wil zeggen dat er een plek vakant is op de rechterkant. En dan lijkt het ons wel waarschijnlijk dat het ofwel Dodi Lukibakio of Alexis Salemakers wordt en niet bijvoorbeeld Kevin De Bruyne schuiven naar rechts om Hans van Aken een plek op dat middenveld te geven.
3: Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig met maxima boven de 30 graden.
6: Music Matters. Grab my philosophy.

Zoals beloofd, vorige week de nieuwe Okkerville River. Een band die het nog niet schopte tot bij ons, maar dat hoeft ook niet, hè? En eigenlijk gebeurt het nu alsnog hier bij Slacker Station. Er is heel wat om in te grasduinen trouwens van Okkerville River, want ze hebben wel al wat albums uitgebracht. Nu ik het zelf zo hoorde, die nieuwste track, die stem lijkt erg op die van Mark Eitzel. En dan is het altijd een goed idee om zijn American Music Club boven te halen. All the lost souls welcome you to San Francisco.

Dat is Friedel Dufay, haar band. Zij is van Oostende en speelt er vanavond omstreeks 7 uur op het Cheval Festival. Misschien bent u in de buurt, kom zeker eens langs. Voorafgaand aan Buana hoor je nog deze Blue Jean, de Kortrijkse cowboy. Ook de moeite.

What's up with this world van Blue Jean? Moeten er nog cowboys zijn? Zeker wel. In alle maten en gewichten kan je ze aanschouwen op het Cheval Festival vanaf 14 uur in Oostende aan het Leopold 1-plein. A Boy Named Johnny speelt er ook ten dans en die doen dat met het repertoire van Johnny Cash. Het festivaletje is gratis trouwens, hè? En voor versnaperingen kan je met je kaart betalen. Maar dit is dus Johnny Cash. September when it comes.

sea and fall into the heart and armor.

0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vindt de vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
5: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. Twee schaaltjes plus eentje gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
9: Midas, je kan altijd vooruit.

Landy Hecht uit Brighton en Pavement uit Stockton, California. Op zoek naar wat schaduw met Shady Lane, of je nu te voet of met de fiets of te paard bent. Bekend in heel de wereld van de slackers. Voor Modern Love Child moet dat nog gebeuren. Die heet eigenlijk Johnny en komt uit Miami. Maar vergis je niet, het is een echte slacker. Die dan ook nog eens klinkt als een 13-jarig knaapje. Gekker moet het niet worden. Of juist wel, hè. Het is tenslotte zondag voor iedereen. Modern Love Child met Johnny Boy.

Na Modern Love Child met Johnny Boy kreeg je er nog een Johnny bovenop, namelijk Dull Boy Johnny uit eigen land. Die doen het perfect op een zondag. Wij dromen al van nieuw werk van de jongens. En om dromen te versnellen helpt morfine altijd meer dan je denkt. Mark Sandman, die overleed op 3 juli 1999, maar wij herdenken hem graag zoveel mogelijk.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een tom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal.
6: Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
5: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

Verlaine's met Death and the Maiden uit 1993. Het refrein was Verlaine, Verlaine over Paul Verlaine, de dichter die Rimbaud probeerde neer te schieten in Brussel, nota bene. Dat waren nog eens spannende tijden en dus ook in de muziek 1993. Minder gepolijst of rechtgetrokken door robots of computers. Maar ja, nu klink ik als een boomer en ik ben een slacker. Mooie liedjes van Naomi en Kevin Morby nu. Allebei redelijk recent. Ja, dat kunnen we dus ook.

Het eerste uur Slacker Station sluit ik graag af na Kevin Morby en daarvoor Naomi met een Slacker klassieker die iedereen aan de zomer verbindt, maar het gaat over de winter in California. Dan weet u het al, hè, over wat ik het heb. Tot straks voor meer frisse Slackers van vroeger en nu.

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Vanaf maandag en hele week op Willy. Music matters.
1: Willy. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden.

0: maanden.
1: Gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 11 uur.
4: Een goeiemorgen. In Molenbeek en Jette zijn gisteravond schoten gelost, dat bevestigt de politie. De eerste schoten waren in Molenbeek, een paar uur later waren er dan ook in Jette. Bij beide incidenten vielen geen gewonden en is er nog niemand opgepakt. De politie is wel een onderzoek gestart. Het is niet duidelijk of er een link is tussen de twee incidenten. En een zwaar ongeval op de Grote Markt in Kortrijk, dat gebeurde gisteravond. Een motorrijder is er ingereden op een terras. Hij verloor de controle over zijn stuur en reed zo in op drie mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
5: Er kwamen eigenlijk drie moto's aangereden aan een behoorlijk hoge snelheid. Eén moto wou zelf wat kunstjes vertonen en op zijn achterwiel gereden en is dus uitgegleden met zijn moto in de terras. Drie mensen weggemaaid die daar aan de tafel een aperitiefje aan het nemen waren.
4: Volgens het parket raakten twee mensen licht gewond. De bestuurder was niet onder invloed. Zijn motor is wel in beslag genomen. En de reisbeperkingen van Iran op het WK voetbal worden versoepeld. Dat heeft de bondscoach van Iran laten weten. Als Iran in de VS speelt, mogen ze pas één dag van tevoren naar de VS afreizen. Hun basiskamp is dan ook in Mexico. Voor hun derde WK-wedstrijd tegen Egypte wordt die regeling dus versoepeld en mogen ze zelf kiezen wanneer ze aankomen. De strenge maatregelen zijn een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Volop zon en tropisch warm tot 34 graden. Aan zee iets koeler tot 24 graden. Morgen en de dagen daarna weinig verandering, veel zon en temperaturen boven de 30 graden.
3: Music matters. Hier gaan we weer.
2: Slacker Station, Iwijn Segers.
3: Nog een uurtje plezier, als je het zo kan noemen.

Counting Crows gaan de regen te lijf als die er al zou zijn op 11 juli in het openluchttheater Rivierenhof. Ik wou te snel gaan. Rivierenhof, Antwerpen. Perfecte setting om de band te aanschouwen, me dunkt. Adam Duritz is fan van Betty Serveert. Die komen hier al vaak langs in het station. Maar ook van Big Star. En dat was alweer even geleden.

Yuppie, Personal Trainer is terug met een voorbode van een nieuw album. Hopelijk wordt dit ook de doorbraak in België die ze zeker en vast verdienen. Heel gek dat dat nog niet gebeurd is. Kurt Vile heeft een groeiplaatje gemaakt. Ik geef u nog eens de beste slacker song van 26. En ik denk niet dat er nog iets beters komt dit jaar. Maar ik kan mij vergissen. Chance to Bleed.

jaar al wel meer, maar je kreeg ze apart. Courtney Barnett om aan de quota te voldoen. Die er niet is, hè, in Slacker Station. Nee, nee, dat gaat gewoon vanzelf. Holy Wave doet het zonder vrouwen, denk ik. Maar je zou het kunnen verbasteren. Holy Wave tot heilig wijf. Maar dan kan je evengoed Maria zeggen. Dat bekt dan weer minder lekker of slekker. Alhoewel, Holy Wave met een onuitspreekbare single.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
2: Lange haren en dan hadden we gyproc platen en daar zaagden we dan gitaren uit.
3: Ah, ja, ja, ja.
2: En dan speelden we in de tuin.
3: Met een gyproc gitaar. Ja. Dat is fantastisch.
0: Ja. En over op je 50ste nog heel de wereld aan kunnen.
2: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
7: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
8: Excuse me,
2: ja.
8: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
7: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
10: Kessie, Kendo, lekker lang opladen. Kessie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
11: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
13: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
12: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
13: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
12: Nou, oh, top hè, die Kate.
14: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.

Eerst Bad Eyes met een mooi nieuw lied. It's Not Real. En trouwens, de moeite waard om eens live te gaan zien, die Bad Eyes. Ze komen naar de Charlatan, 17 september. Dat is nog even, maar je zou al tickets kunnen kopen, hè, om ze te steunen, niet waar? Daarna was er de nieuwe van Starter Car. Of ja, eentje die er al gepasseerd is, hoor. Throwing Down. Die kreeg ik gewoon toegezonden en ik vond het goed. Ja, zo gaat dat. Whitney's debuutalbum Light Upon the Lake is 10 jaar oud. Ik ben het vergeten te vieren, maar ik doe het nu.

als je zo'n stemmetje hebt, zoals die van Whitney, dan moet je toch aan de band denken. Die van Whitney is trouwens ook de drummer. Hè? Dat was bij de band op de beste nummers ook zo, hè? Lieve Helm. Zo, de cirkel kan niet ronder. Weet jullie nog over wie of welke band ik het heb? Ik heb het over de band, hè. Dus vandaar, ik ben mij aan het vastrijden, hè. En dat, ja, dat is omdat ik te veel banden heb gebruikt.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
5: This is how we keep this place alive.
6: This is The Bear.
4: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni, exclusief op Disney+.

Het is eens een andere Alive dan de grunge klassieker van Pearl Jam. Deze Alive was van Blue Eye en mag er ook best zijn. Was ik bezig met jaartalen aan het goochelen? In mijn script staat van wel, maar ik heb het eigenlijk niet gedaan. Dus zwart, The Queen is Dead werd op 16 juni 1986 uitgebracht. 40 jaar oud dus. Ik heb het over The Smiths. En ik had een paar weken terug gewag gemaakt van mijn eerbetoon aan de Smiths in Bree en Gent. Maar dat heb ik omwille van mijn comedy-tournee moeten uitstellen naar 2027. Ik hou jullie uiteraard op de hoogte.

radiostation heb gehoord. Dat is ook in dit geval niet zo. Nee, ik heb gewoon gezien dat Graham Coxon, de gitarist van Blur, een nieuw soloalbum heeft. Daar is al een single van verschenen, maar die heb ik gemist. Maar nu is er opeens... Lazy? Nee, Easy. Easy, denk ik. En ja, dat is gewoon op maat van dit programma gemaakt. Dus die gaan we doen. De Schlekker Shazam van vandaag. Ik hoor jullie volgende week, hè. Of ik zie jullie, of ik lees jullie. Ciao, ciao.

0: voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. Voor de kust van Oost-Duinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept, dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen. Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting het Verenigd Koninkrijk. Je hoort gouverneur Karel de Caluwe.
5: Die mensen zijn waarschijnlijk vertrokken vanuit Oost-Duinkerke in het water gegaan. Op dat moment stelden we vast dat men geen reddingsvesten aan had. Dus die zijn dan door de federale politie, scheepvaartpolitie, begeleid tot in Frankrijk. En de Fransen gaan waarschijnlijk die mensen dan ook bereiden tot in Britse wateren, vermoed ik. Dat betekent dat na weken van kalmte dat het waarschijnlijk opnieuw start.
4: De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. In Molenbeek en Jette zijn gisteravond schoten

0: gelost, dat bevestigt de politie. De eerste schoten waren in Molenbeek en een paar uur later waren er dan ook in Jette. Bij beide incidenten vielen geen gewonden en is er niemand opgepakt voorlopig. De politie is een onderzoek gestart. Het is niet duidelijk of er een link is tussen de twee incidenten. Op de E34 in Forselaar in de provincie Antwerpen is een zwaar ongeval gebeurd. Een auto is daar vanochtend aan hoge snelheid achteraan ingereden op een voorligger. Er zaten 4 mensen in de auto. Ze raakten allemaal licht gewond. De auto die werd aangereden belandde in de gracht. Door het ongeval was er ook een tijd lang hinder voor het verkeer. En op de Grote Markt van Kortrijk is een motorrijder ingereden op een terras. Dat gebeurde gisteravond. De bestuurder verloor de controle en reed zo in op 3 mensen. Burgemeester Ruud van den Bergen.
1: Er kwamen eigenlijk 3 moto's aangereden aan een behoorlijk hoge snelheid. 1 moto wou zelf wat kunstjes vertonen en op zijn achterwiel gereden. En is dus uitgegleden met zijn moto in de terras. 3 mensen weggemaaid die daar aan de tafel een aperitiefje aan het nemen waren.
0: Volgens het parket raakten 2 mensen licht gewond. De bestuurder was niet onder invloed. Zijn motor is wel in beslag genomen. En dan nog een opmerkelijke vondst in Frankrijk, want bij een huiszoeking in een drugsonderzoek in de buurt van Parijs is een Picasso teruggevonden. Volgens de Franse krant Le Parisien gaat het om een portret van een van de muzes van Picasso en is het mogelijk tot 15 miljoen euro waard. De politie pakte 4 mensen op. Wat er met het schilderij zal gebeuren is niet duidelijk. Vanmiddag zonnig en tropisch rond 33 graden. Tegen de avond wel kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomer weer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.

0: deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult Live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
1: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
2: Ja, zit er zeker, want het is echt...
1: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
2: Ah, wat kost dat ongeveer?
1: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
0: Willy.
3: Music Matters.

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Vanaf maandag en hele week op Willy. Music matters,
1: Willy. Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
3: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
3: Ja, geel!
1: Ontdek het op telenet.be/voorjezaak.
4: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
5: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising!
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
6: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
8: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis.
9: Hoho, dat is lekker scoren.
8: Dat is de ja van Jumbo.
10: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
11: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
13: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.

0: Daily presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yep. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
0: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app. Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?

0: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. In Wilrijk in Antwerpen zijn gisteravond schoten gelost. Dat is bevestigd door de politie. Die vond een kogelinslag, maar de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het is niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom. Er raakt in elk geval niemand gewond. Voor de kust van Oost-Duinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept. Dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen. Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting het Verenigd Koninkrijk. Je hoort gouverneur Karel de Caluwe.
6: Die mensen zijn waarschijnlijk vertrokken vanuit Oost-Duinkerke in het water gegaan. Op dat moment stelden we vast dat men geen reddingsvesten aan had. Dus die zijn dan door de federale politie, scheepvaartpolitie, begeleid tot in Frankrijk. En de Fransen gaan waarschijnlijk die mensen dan ook bevrijden tot in Britse wateren, vermoed ik. Dat betekent dat na weken van kalmte dat het waarschijnlijk opnieuw start.
5: De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. Op de E34 in Forselaar in de provincie Antwerpen is een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto is daar vanochtend aan hoge snelheid achteraan ingereden op een voorligger. Er zaten 4 mensen in de auto. Ze raakten allemaal licht gewond. De auto die werd aangereden belandde in de gracht. Door het ongeval was er ook een tijd lang hinder voor het verkeer. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor de vredesgesprekken met Iran. Professor internationale politiek David Kriekemans verwacht dat die moeizaam zullen verlopen.
7: Het is een lange lijst van punten die onderhandeld moeten worden. En blijkbaar heeft Iran een grote delegatie meegenomen met allemaal technische specialisten, ook economische specialisten. Ze hebben zich dus goed voorbereid. Daar waar de Amerikanen het moeten doen met Jared Kushner, J.D. Vance en dan ook nog een aantal andere onderhandelaars.
5: Normaal gezien hadden de gesprekken vrijdag al moeten beginnen, maar door nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran ze afgeblazen. En de Britse premier Keir Starmer zou morgen zijn ontslag indienen, dat schrijft de krant The Observer. Starmer won 2 jaar geleden de verkiezingen met Labour, maar hij krijgt de laatste tijd veel kritiek, ook binnen zijn eigen partij. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, wordt genoemd als zijn opvolger. Vanmiddag zonnig en tropisch, rond 33 graden. Tegen de avond kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomer weer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.

0: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch, dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Met de superplus deals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
8: Ah ja, het is mosselseizoen.
7: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
8: En wel, met u ga ik graag in zee.
7: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Willy. Music Matters.

0: 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Oei, nog maar tot 21 juni?
0: Yep, info op telenet.be.
2: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu lotverkoop met kortingen van 50 tot 70%.
4: Willy.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
2: Lange haren en dan hadden we gyproc platen en daar zaagden we dan gitaren uit.
3: Ah, ja, ja, ja.
2: En dan speelden we in de tuin.
3: Met een gyproc gitaar. Ja. Dat is fantastisch.
0: En over op je 50ste nog heel de wereld aan kunnen.
2: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
3: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen.

0: een stijl.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 2 uur.
3: Een goedemiddag. In Wilrijk in Antwerpen zijn gisteravond schoten gelost, dat bevestigt de politie. Die vond een kogelinslag in de gevel van een woning, maar de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom. Er raakte niemand gewond. In Anderlecht zijn gisteren 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. Dat gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. Wat er precies gebeurd is en wat de aanleiding was, is niet duidelijk. De politie kon wel al een verdachte oppakken. Er loopt een onderzoek. En in Zwitserland zijn de vredesgesprekken begonnen tussen de VS en Iran. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is er onder meer bij. Al zullen die onderhandelingen wellicht moeizaam verlopen, dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans.
4: Het is een lange lijst van punten die onderhandeld moeten worden. En blijkbaar heeft Iran een grote delegatie meegenomen met allemaal technische specialisten, ook economische specialisten. Ze hebben zich dus goed voorbereid. Daar waar de Amerikanen het moeten doen met Jared Kushner, J.D. Vance en dan ook nog een aantal andere onderhandelaars.
3: Normaal hadden de gesprekken vrijdag al moeten beginnen, maar door nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran ze afgeblazen. Vanmiddag zonnig en tropisch rond 33 graden. Tegen de avond kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomer weer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.

0: Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: klinken.
1: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
2: Klinkt goed.
1: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zat eens op zoek.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Vanaf morgen bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
7: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
8: Midas, je kan altijd vooruit.
9: Willy.
10: Music matters.

0: De Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Vanaf maandag en hele week op Willy. Music Matters.
1: Willy. Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yep. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Word nu Luminus Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of

0: onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. In Frankrijk blijven morgen meer dan 800 scholen dicht door de hittegolf. 1800 anderen passen hun uurrooster aan en de scholen voorzien ook geen opvang. Dat heeft de minister van Onderwijs daar gezegd. In meer dan 30 departementen in Frankrijk geldt code rood voor hitte, omdat het daar tot 40 graden kan worden. De Franse spoorwegen roepen daarom kwetsbare reizigers op om niet met de trein te reizen, omdat het voor hen gevaarlijk warm kan worden. In Anderlecht zijn gisteren 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. Dat gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. Wat er precies gebeurd is en waarom, dat is nog niet duidelijk. De politie kon wel een verdachte oppakken. Ze onderzoeken het incident nog. En een uur geleden is ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging begonnen. Hij wil op 7 dagen tijd een zo groot mogelijke afstand afleggen in een zwembad. Nu staat het record op 358 kilometer. Bonne heeft een plan.
3: Eigenlijk moet ik 3 uur zwemmen en dan heb ik een minuut of 12 dat ik wat kan rusten, iets eten en terug 3 uur zwemmen. En dat eigenlijk voor 19 à 20 uur aan een stuk. En dan heb ik 4 of 5 uur dat ik echt kan slapen eigenlijk. En ja, de bedoeling is om dat zo lang mogelijk vol te houden. Dus ja, het zal klokwerk worden.
2: Met zijn recordpoging haalt Bonne ook geld op voor Pelicano. Dat is een organisatie die strijdt tegen kinderarmoede in ons land. Vanmiddag zonnig bij 33 graden. Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Ook morgen en de rest van de week blijft het hoog zomer met veel zon en rond 35 graden.
1: Music Matters.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Willy.

Willy.

0: Willy presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl.
1: De ketelaren voor de bruine! Geweldige bal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
4: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
5: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
4: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
3: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
7: Willy. Music Matters.

0: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
3: Ah ja, het is mosselseizoen.
2: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
3: En wel, met u ga ik graag in zee.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 4 uur.
6: Een goedemiddag. Er rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS houdt ze op voorzorg binnen. Dimitri Temmerman van de NMBS.
7: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer rijden en in tussentijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom dat we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
6: Check dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. De hitte houdt ook de rest van de week aan, dus mogelijk worden er de komende dagen nog meer P-treinen geschrapt. En in Frankrijk blijven morgen meer dan 800 scholen dicht door de hitte. 1800 anderen passen hun uurroosters aan en de scholen voorzien ook geen opvang. Dat heeft de minister van Onderwijs daar gezegd. In meer dan 30 departementen in Frankrijk geldt code rood voor de hitte. Omdat het daar tot 40 graden kan worden. De Franse spoorwegen roepen daarom kwetsbare reizigers op om niet met de trein te reizen omdat het voor hen gevaarlijk warm kan worden. En in Tarragona in het noorden van Spanje zijn 3 jongens van 12 en 13 jaar verdronken toen ze met vrienden van op de rotsen in zee waren gesprongen. Ze kwamen in de problemen door de sterke golven. 3 van hen konden zichzelf redden, de 3 anderen moesten gered worden. 1 van hen stierf ter plaatse en 2 later in het ziekenhuis. De burgemeester van Tarragona kondigde 3 dagen van rouw af. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen, minima rond 21 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Vivi.

0: Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Saban.
1: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
2: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
4: Midas, je kan altijd vooruit.

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Vanaf maandag en de hele week op Willy. Music Matters,
1: Willy. Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vindt de vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Willy. Music matters.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
0: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
5: 4000?
4: Ça va toch? Dat is 20 euro.
5: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
4: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald. Zonder bijkomende kosten.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
8: Excuse me.
9: Ja.
8: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
9: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
7: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 5 uur.
10: Een goedemiddag. Er rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS houdt ze op voorzorg binnen. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
11: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer rijden en in tussentijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom dat we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
10: Check dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. De hitte houdt ook de rest van de week aan, dus mogelijk worden er de komende dagen nog meer P-treinen geschrapt. In Sint-Niklaas heeft de brandweer een baby moeten bevrijden uit een auto die buiten in de volle zon stond bij 30 graden. Het gebeurde gisteren aan het Waasland Shopping Center. De auto was plots op slot geraakt met de sleutel er nog in. De moeder van de baby zocht meteen hulp, waarop de brandweer het kindje na zowat een half uur gezond en wel kon bevrijden en dus erger kon voorkomen. De Vlaamse regering heeft fouten gemaakt bij de communicatie over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Mobiliteit Annick de Ridder toegegeven in VTM Nieuws. Begin deze week bleek plots dat er meer dan 200 ritten verdwijnen.

0: volgend schooljaar al. Daar kwam Bakke kritiek op. Onaanvaardbaar en gevoelloos, werd gezegd. Uiteindelijk besliste de regering dat alles blijft zoals het is. Je hoort de ridder.
1: Ik begrijp dat commentaar of wat daar gezegd wordt. Ik ben daar heel transparant in geweest, dus men kan ook niet vanuit het parlement zeggen van ik heb dat stiekem proberen doen, ik heb dat in het parlement aangekondigd. Maar ik denk dat we collectief, en ik zeker ook, de gevoeligheid en de impact onderschat hebben. Zeker na het ongeval in Buggenhout, het vreselijke ongeval, hadden we dat anders moeten aanpakken.
0: Het dossier is nu overgeheveld van mobiliteit naar onderwijs naar minister Zouad Demir. In het noorden van Italië is een auto met 9 jongeren aan boord in een kanaal beland. 3 van hen overleefden dat niet. 2 jongeren van 17 en een jongere vrouw. De 6 anderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Waarom of hoe de auto van de weg raakte en in het water belandde, wordt nog onderzocht. Maar de bestuurder, een man van 19, had wel te veel gedronken. En ultra-atleet Mathieu Bonne is vanmiddag in Brugge aan een nieuwe wereldrecordpoging begonnen. Hij wil op 7 dagen tijd een zo groot mogelijke afstand afleggen in een zwembad. Nu staat dat record op 358 kilometer. Bonne verklapte ons vooraf zijn plan.
2: Eigenlijk moet ik 3 uur zwemmen en dan heb ik een minuut of 12 dat ik wat kan rusten, iets eten en terug 3 uur zwemmen. En dat eigenlijk voor 19 à 20 uur aan een stuk. En dan heb ik 4 of 5 uur dat ik echt kan slapen eigenlijk. En ja, de bedoeling is om dat zo lang mogelijk vol te houden. Dus ja, het zal klokwerk worden.
0: Bonne zamelt met zijn recordpoging ook geld in voor Pelicano. Dat is een organisatie die strijdt tegen kinderarmoede in ons land. Vanavond en vannacht is het helder. Alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen. Minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon en tot 35 graden. Woensdag meer wolken en tot 36 graden.

0: actie vind je bij Bol.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
2: Klinkt goed.
1: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een tom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
6: Go Yellow!
7: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
7: Yep.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
7: Go for info naar telenet.be.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Hij zit vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak. Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
3: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
4: Willy.

0: of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Een goeie avond. We zitten officieel in een hittegolf. Het KMI heeft in Ukkel 30 graden genoteerd. Weerman David Theenouw van het KMI.
3: Het is meteen de vijfde dag met minstens 25 graden opeenvolgend, waarvan er drie met minstens 30 in Ukkel. Dus dat betekent dat we vandaag in een hittegolf zitten, een officiële landelijke hittegolf, sinds woensdag. En die zal wellicht tot minstens volgend weekend duren.
2: Want de komende dagen halen we ruim 30 graden. Rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS laat ze uit voorzorg niet uitrijden. Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer rijden en in tussentijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom dat we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
2: Check de volgende dagen dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. In Morlanwee in Henegouwen is het gemeentelijk noodplan afgekondigd, omdat een deel van de inwoners zonder drinkwater zit. Dat komt door een lek in de waterleiding, het tweede op evenveel dagen tijd. De gemeente deelt nu op 5 plaatsen water uit. Bij ouderen die daar niet geraken, gaan ze het brengen. En de brandweer levert aan een rusthuis. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. De Vlaamse regering heeft fouten gemaakt bij de communicatie over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Mobiliteit Annick de Ridder toegegeven in VTM Nieuws. Begin deze week bleek plots dat er meer dan 200 ritten verdwijnen, volgend schooljaar al. Daar kwam bakken kritiek op. Onaanvaardbaar en gevoelloos werd gezegd. Uiteindelijk besliste de regering dat alles blijft zoals het is. Je hoort de Ridder.
5: Ik begrijp dat commentaar of wat daar gezegd wordt. Ik ben daar heel transparant in geweest, dus men kan ook niet vanuit het parlement zeggen van ik heb dat stiekem proberen doen, ik heb dat in het parlement aangekondigd. Maar ik denk dat we collectief, en ik zeker ook, de gevoeligheid en de impact onderschat hebben. Zeker na het ongeval in Buggenhout, het vreselijke ongeval, hadden we dat anders moeten aanpakken.
2: Het dossier is nu overgeheveld van mobiliteit naar onderwijs naar minister Zoual Demir. En sport, een dubbelslag voor Jasper Philipsen in de Ronde van België. Hij won de slotrit door sneller te sprinten dan Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. En daardoor pakte Philipsen ook de eindzege in de Ronde van België. En Maarten van Riel die heeft de halve Ironman in Denemarken gewonnen. Zijn zesde zege op rij al in die discipline. Van Riel finishte na 3 uur 36 minuten en 3 seconden. Een nieuw record op dat parcours. Vanavond en vannacht is het helder. Alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen. Minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon en tot 35 graden. Woensdag meer wolken en tot 36 graden.
1: Music Matters.

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Vanaf maandag en hele week op Willy. Music matters.
1: Willy. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
3: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Richie.
9: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
10: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yep. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
5: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
7: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
8: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
7: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni, exclusief op Disney+.
2: Willy. Music Matters.

0: De Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad Sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Een goeie avond. We zitten officieel in een hittegolf. Het KMI heeft in Ukkel 30 graden rondgenoteerd. David de Heenouw van het KMI.
4: Het is meteen de 5e dag met minstens 25 graden opeenvolgend, waarvan er 3 met minstens 30 in Ukkel. Dus dat betekent dat we vandaag in een hittegolf zitten, een officiële landelijke hittegolf, sinds woensdag. En die zal wellicht tot minstens volgend weekend duren. Het zal nog nooit zo vroeg in het jaar, zo lang, zo warm geweest zijn als de voorspelling uitkomt.
3: De komende dagen zouden we ruim 30 graden halen. In Molenwee in Henegouwen is het gemeentelijk noodplan afgekondigd, omdat een deel van de inwoners zonder drinkwater zit. Het komt door een lek in de waterleiding, het tweede op evenveel dagen tijd. De gemeente deelt nu op 5 plaatsen water uit. Bij ouderen die daar niet geraken, gaan ze het brengen. En de brandweer levert aan een rusthuis. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder daar zal duren. Dubbelslag voor Jasper Philipsen in de Ronde van België. Hij won de slotrit door sneller te sprinten dan Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. En daardoor pakt Philipsen ook de eindzege in die Ronde van België.
5: Ik heb hard na deze periode gewerkt, dus ik ben blij dat er nu al uitkomt. Ja, natuurlijk zijn de volgende afspraken belangrijker, dus ik krijg liever nog daar prestaties dan deze ronde winnen. Maar natuurlijk, alles wat je hebt is mooi.
3: In de Ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de puntjes op de i gezet. Hij reed in de slotrit op de slotklim alle vluchters 1 voor 1 voorbij en finishte alleen. De Fransman Martinez werd 2e, de Nederlander Lemme 3e en onze landgenoot Jarno Wiedaar knap 4e. Het was voor Pogacar de 3e ritzege in Zwitserland en hij pakt daar ook de eindzege met meer dan 6,5 minuut voorsprong op de eerste achtervolger. Ilan van Wilder eindigt knap 5e in het algemeen klassement. En Marten van Riel heeft de halve Ironman in Denemarken gewonnen. Zijn 6e zege op rij al in die discipline. Van Riel finishte na 3 uur 36 minuten en 3 seconden. Dat is een nieuw record op dat parcours. Vanavond en vannacht helder. Alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen bij minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon tot 35 graden en woensdag meer wolken en tot 36 graden.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
2: Lange haren en dan hadden we gyprokplaten en daar zaagden we dan gitaren uit. Ah, ja, ja, ja. En dan speelden we in de tuin.
3: Met een gyprokgitaar. Ja. Dat is fantastisch.
0: En over op je 50ste nog heel de wereld aankunnen.
2: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Really, music matters.

0: Willy presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Een goeie avond. Op het WK voetbal beginnen onze Rode Duivels over een uur aan hun tweede groepswedstrijd in Los Angeles tegen Iran. Jeremy Doku is ziek en speelt niet mee en dus moet de bondscoach schuiven. Sportjournalist Jarno Berto.
4: Vier nieuwe namen in vergelijking met die match tegen Egypte. Trossard gaat naar links. Op rechts komt Alexis Salemakers terecht. Op het middenveld verliest Amadou Onana, die zeer matig was tegen Egypte, zijn basisplaats aan Nicolas Raskin. Dat lag binnen de verwachtingen. Op linksachter gaat ook Timothy Castagne uit de basisploeg. Maxime de Kuiper, die vrijwel de volledige kwalificatiecampagne speelde, die komt daar terecht. En Romelu Lukaku begint aan de wedstrijd.
3: De Duivels moeten winnen tegen Iran als ze hun groep willen winnen en dan nog liefst met genoeg doelpuntenverschil. In Schoten in Antwerpen zijn vier jongeren gewond geraakt bij een steekpartij. Ze kregen het met elkaar aan de stok, waarop een van hen een mes bovenhaalde. Ze liepen alle vier snij- of steekwonden op. Twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. De vier waren dronken en daardoor kon de politie hen nog niet ondervragen. En in Zwitserland zijn de vredesgesprekken tussen de VS en Iran aan de gang. Ook bemiddelaars Qatar en Pakistan zijn erbij. De Iraanse buitenlandminister waarschuwde vooraf dat we er niet al te veel moeten van verwachten. En Amerikaans vicepresident J.D. Vance die was bij de start wel positief. Hij ziet al veel vooruitgang, vooral dan in Libanon.
5: We've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, great progress has been made. If you go back to 3 weeks ago to 3 days ago, additional progress has been made. We're all working towards regional peace.
3: Toch blijft Israël de pro-Iraanse milities van Hezbollah in Libanon aanvallen. Vorige nacht vielen er daarbij nog 7 doden, onder wie een kind. Vanavond en vannacht is het helder bij minima rond 21 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden.
1: Music matters.

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Vanaf maandag en hele week op Willy.
1: Music Matters. Willy. Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Een goeie avond. Op het WK voetbal beginnen onze Rode Duivels rond deze tijd aan hun tweede groepswedstrijd in Los Angeles tegen Iran. Jeremy Doku is ziek en speelt niet mee en dus moet de bondscoach schuiven. Sportjournalist Jarno Berto is in LA.
3: Vier nieuwe namen in vergelijking met die match tegen Egypte. Trossard gaat naar links. Op rechts komt Alexis Salemakers terecht. Op het middenveld verliest Amadou Onana, die zeer matig was tegen Egypte, zijn basisplaats aan Nicolas Raskin. Dat lag binnen de verwachtingen. Op linksachter gaat ook Timothy Castagne uit de basisploeg. Maxime de Kuyper, die vrijwel de volledige kwalificatiecampagne speelde, die komt daar terecht. En Romelu Lukaku begint aan de wedstrijd.
2: De Duivels winnen maar beter tegen Iran als ze hun groep willen winnen. En dan nog liefst met genoeg doelpuntenverschil. Analist en ex-Rode Duivel Toby Alderweireld.
4: Het is de tweede wedstrijd, dus al die zenuwen zijn toch wel iets minder. Langs de andere kant dat er één ding naar boven kwam in de eerste wedstrijd. Dat is dat we niet goed zijn begonnen. En dat we toch zeker de hele eerste helft een beetje achter de feiten hebben aangelopen. Je moet een goed resultaat neerzetten. Ook de manier waarop moet goed zijn. Dus ik zou vanaf seconde 1 vol voor.

zich daar echt aan? Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS op hun woorden moeten letten. Want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zeggen ze erbij. Vanavond en vannacht is het helder bij minima rond 21 graden. Morgen krijgen we volop zon en tot 35 graden.

Willy presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl.

0: Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Onze Rode Duivels zijn op dit moment bezig aan hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal. Tegenstander in Los Angeles is Iran. Bij de rust staat het daar nog 0-0. Dan ontsnapten onze Duivels wel aan een 0-1 achterstand toen een doelpunt van Iran afgekeurd werd voor nipt buitenspel. Komende nacht spelen Egypte en Nieuw-Zeeland de andere wedstrijd in onze groep. Duizenden mensen volgen de wedstrijd van onze Rode Duivels ergens op café of op een plein op een groot scherm. Het geloof in een overwinning is er in elk geval. We spraken kort voor de aftrap met enkele fans.
3: Ik denk 3-0 voor de Belgen.
4: 4-0. Anders hebben we er niks te zoeken op het WK. Als we dan niet van kunnen winnen met 4-0, dan kunnen we beter terug naar huis gaan.
5: Ik denk dat België gaat winnen en dat Lukaku een goal gaat maken sowieso. Of Kevin De Bruyne.
6: 6-1, beter dan de Nederlanders.
2: In het stadion in Los Angeles zitten natuurlijk ook veel Belgische supporters. Onder hen NBA-basketbalvedette AJ Mitchell. En hij wenste de Duivels op sociale media ook veel succes.
7: All behind the guys, we are Belgium.
2: Eerder vanavond won Europees kampioen Spanje zijn tweede groepsmatch met 4-0 tegen Saoedi-Arabië. Halfweg de eerste helft stond Spanje al 3-0 voor, onder meer met een doelpunt van Lamine Yamal. Ze hadden wel wat goed te maken ook na de verrassende 0-0 in hun eerste wedstrijd tegen Kaapverdië. Spanje is voorlopig alleen leider in zijn groep met 4 punten op 6. Om middernacht onze tijd spelen Uruguay en Kaapverdië tegen elkaar. In Schoten in Antwerpen zijn 4 jongeren gewond geraakt bij een steekpartij. Ze kregen hem met elkaar aan de stok, waarop een van hen een mes boven haalde. Ze liepen alle 4 snij- of steekwonden op. 2 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 waren dronken, daardoor kon de politie hen nog niet ondervragen. De relatie tussen de VS en

journalisten vrezen dat ze alle drie verdronken zijn. Volgens de politie onderschatten veel mensen de stroming in de Rijn. En daardoor verbieden verschillende steden om erin te zwemmen. En in Gelderland in Nederland is een vrouw van 42 verdronken in de rivier de Waal. Ze sprong in het water om enkele kinderen te redden. Maar toen dat gelukt was, werd de vrouw meegesleurd. Haar lichaam werd even verderop teruggevonden. We krijgen op de meeste plaatsen een heldere nacht bij minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag schijnt de zon volop. We halen tot 35 graden. Woensdag en donderdag meer wolken, nog ietsje warmer. En vrijdag zelfs tot 37 graden. Na de middag stijgt dan wel de kans op pittige onweersbuien. Music matters.

de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Vanaf maandag en hele week op Willy. Music Matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: Ja. In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
2: Lange haren en dan hadden we hiphop platen en daar zaagden we dan gitaren uit. Ah, ja, ja, ja. En dan speelden we in de tuin.
3: Met een hiphop gitaar. Ja. Dat is fantastisch.
0: Ja. En over op je 50ste nog heel de wereld aankunnen.
2: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goeie avond. De Iraanse delegatie is opgestapt tijdens het vredesoverleg met de VS in Zwitserland. Aanleiding was een bericht van de Amerikaanse president Trump op sociale media. Hij dreigde daarin met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken, zo schrijft Trump het. De Iraanse delegatie reageerde dat de VS op zijn woorden moet letten en dat het Iraanse leger klaar staat om te reageren. Iran blijft wel betrokken bij de onderhandelingen in Zwitserland. Volgens de bemiddelaar zijn ze niet van plan om naar huis te vertrekken. De druk op de Britse premier Keir Starmer wordt al maar groter. Volgens nieuwszender Sky heeft de minister van Buitenlandse Zaken hem gevraagd om op te stappen. Enkele andere ministers deden dat eerder ook al. Verschillende Britse media schrijven dat Starmer morgen zijn ontslag zou aankondigen. Hij ligt al een tijdje onder vuur, onder meer nadat zijn Labour-partij vorige maand zwaar verloor bij de lokale verkiezingen. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, wordt genoemd als opvolger. En Serena Williams heeft ook een wildcard gekregen voor het enkelspel op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Ze had er al eentje om te dubbelen en dat gaat ze in Londen doen met haar oudere zus Venus. Serena Williams is 44. Ze maakte ondanks haar comeback nadat ze 4 jaar geleden stopte met tennissen. We krijgen op de meeste plaatsen een heldere nacht bij minima rond 21 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan halen we tot 35 graden.
1: Music matters.

0: De Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Vanaf maandag en de hele week op Willy.
1: Music Matters. Willy. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Een goede nacht. Onze Rode Duivels hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet kunnen winnen. Het bleef 0-0 tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch ook aan een achterstand. Toen een Iraans doelpunt terecht werd afgekeurd voor nipt buitenspel. En halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog eens met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Ngoy. Het was allemaal gewoon niet goed genoeg, zegt analist Toby Alderweireld.
3: Dat we niet op de afspraak zijn. Hè? Als je een beetje ongeluk hebt, dan kan je ook verliezen. Onze man van de match was voor mij toch Courtois, die de juiste momenten er weer stond voor ons. En daarnaast tegen toch een hele zwakke tegenstander creëer je veel te weinig en krijg je eigenlijk te veel kansen tegen.
2: Ook analist Mark de Grijze vindt het op dit WK voorlopig te weinig van onze Duivels.
4: Tegen twee tegenstanders waarvan we vooraf dachten, ja, dan moeten we toch, als we een beetje niveau halen, van winnen. Maar we maken het onszelf zo moeilijk. De precisie in ons aanvallend spel is onvoldoende. De kansen die we krijgen worden niet goed afgewerkt. Dat moet gewoon beter.
2: België heeft nu 2 punten op 6, net als Iran. En komende nacht spelen Egypte en Nieuw-Zeeland de andere wedstrijd in onze groep. De druk op de Britse premier Keir Starmer wordt al maar groter. Volgens nieuwszender Sky heeft de minister van Buitenlandse Zaken hem gevraagd om op te stappen. Enkele andere ministers deden dat eerder ook al. Verschillende Britse media schrijven dat Starmer morgen zijn ontslag zou aankondigen. En Serena Williams heeft ook een wildcard gekregen voor het enkelspel op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Ze had er al eentje gekregen om te dubbelen. Dat gaat ze daar in Londen doen met haar oudere zus Venus. We krijgen op de meeste plaatsen een heldere nacht, minimaal rond 21 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden.